Bull op slot. Je bent zo fanatiek. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Fanatiek. Tik, tik, tik, tik, tik.